0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De NMBS schrapt vandaag 100 treinen door de hitte. En dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. En het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
3: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen. Maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
2: Als je de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. Ook in Nederland zijn er problemen bij het openbaar vervoer. Het komt door een nationale staking deze ochtend. Tot 8 uur rijden er geen NS-treinen. En er is ook hinder voor de treinen vanuit ons land naar Nederland. De vakbonden zijn het niet eens met de besparingsplannen van de Nederlandse regering op sociale zekerheid. En ook door de hitte rijden er minder treinen. Op het WK voetbal heeft Engeland 0-0 gelijk gespeeld tegen Ghana. Engeland creëerde amper kansen en ook Ghana was zwak. Beide ploegen staan met 4 punten aan de leiding in hun groep. Nog in diezelfde groep won Kroatië met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden. Zondag 30 graden.

0: once again.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Busmaatschappij Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Amper een maand na het dodelijk ongeval in Beukenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN. Journalist Tim Leskrawaat.
4: Dat is een buschauffeur die afgelopen donderdag onderweg was met de bus naar een school. En er was een verkeerscontrole in Opwijk. De bus die bleek in orde, maar de buschauffeur die had gedronken. Hoeveel precies, dat weten we niet, maar hij is wel zijn rijbewijs voor 2 uur kwijtgespeeld.
3: Tros Beijaard heeft hem onmiddellijk ontslagen. Eerder werd ook al een chauffeur rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Bij het ongeval in Beukenhout vielen 4 doden. Vrijdag organiseert de gemeente een herdenking. Door de hitte sluiten heel wat crèches vroeger. Bij Heeland Kinderopvang gaan 1 op de 3 crèches vanaf 12 uur dicht. Het gaat dan om de kinderdagverblijven waar de temperatuur tot wel 30 graden oploopt. En dat is te hoog om de veiligheid te garanderen. En ook bij de NMBS schrappen ze vandaag 100 treinen door de hitte. En dat tot en met vrijdag. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. En het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
5: Het zijn zowel P-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
3: Als je de trein wil nemen, check dan zeker de app van NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. Ben Krabbe stopt als presentator van het spelprogramma Blokken na meer dan 30 jaar en 7000 afleveringen. Vanaf september 2027 volgt Sven de Leijer hem op. Je kent hem onder meer van Hotel Romantiek en Vrede op Aarde. Hij was ooit ook nog de publieksopwarmer van Blokken. Waarom Krabbe stopt en wat hij erna zal doen is niet duidelijk. Hij is 63. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de wedstrijd. Colombia pakt 6-6, Congo heeft 1 punt. Vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten, Panama is uitgeschakeld. Nog in diezelfde groep speelden Engeland en Ghana dan weer 0-0 gelijk. Beide ploegen staan aan de leiding met 4 punten. Jeremy Doku is opnieuw bij de Rode Duivels. Hij is zo net aangekomen in het basecamp in Seattle na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku zal straks ook opnieuw meetrainen met de Duivels. Hij had de laatste dagen last van een luchtweginfectie en kreeg intussen antibiotica. Nu zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
6: Zeg, Josphine. Zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.

0: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxe, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
1: Hallo, hallo. Hier met Jacqui Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
2: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
3: Zeg Kim, het schijnt dat je al een schone fietstour gemokt hebt.
2: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
3: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
2: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
3: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toepompen.
2: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
4: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijk.

0: Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel het land, behalve aan de kust, tot en met zaterdag. De alarmfase voor ozon en hitte is ook ingegaan. De overheid vraagt om extra waakzaam te zijn voor kwetsbare mensen, voldoende water te drinken en niet te veel inspanningen te doen. Heel wat sectoren nemen zelf hittemaatregelen. Sommige scholen zijn dicht. Bij Heeland sluiten een derde van de crèches vanmiddag. En de NMBS schrapt tot en met vrijdag 100 treinen per dag, omdat ze geen airco hebben en vatbaar zijn voor problemen door de hitte. Busmaatschappij Trost-Beijaard komt opnieuw in opspraak. Amper een maand na het dodelijke ongeval in Buggenhout is een chauffeur betrapt met te veel alcohol achter het stuur. Dat schrijft HLN. Gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
1: Dat is een buschauffeur die afgelopen donderdag onderweg was met de bus naar een school. En er was een verkeerscontrole in Opwijk. De bus die bleek in orde, maar de buschauffeur die had gedronken. Hoeveel precies, dat weten we niet. Maar hij is wel zijn rijbewijs voor 2 uur kwijtgespeeld.
0: Trost-Beijaard heeft hem onmiddellijk ontslagen. Eerder werd ook al een chauffeur rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Vrijdag organiseert de gemeente een herdenking. Voortaan kan je de naam van jouw postbode zien die je pakketje levert. Dat heeft Bpost beslist na een geslaagd proefproject in Oostende. Mathieu Goedefroy legt uit.
2: Omdat we eigenlijk het contact tussen de postbode en de mensen op de voorgrond willen brengen. Zeker omdat we bij Bpost toch nog altijd werken met postbodes die vaste rondes hebben. En we weten dat missen menselijk is. En we hopen op die manier ook iets meer respect en iets meer begrip voor postbodes wanneer ze bijvoorbeeld ietsje later dan normaal met je pakje zouden aankomen.
0: Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van hun postbode niet kennen. Maar bijna de helft zou dat wel willen. Ben Krabbe stopt als presentator van het spelprogramma Blokken. Na meer dan 30 jaar en 7000 afleveringen. Vanaf september volgend jaar volgt Sven De Leijer hem op. Je kent hem onder meer van Hotel Romantiek en Vrede op Aarde. Hij was ooit ook nog de publieksopwarmer van Blokken. Waarom Krabbe stopt en wat hij erna zal doen, is niet duidelijk. Hij is 63. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-0 gewonnen van Congo. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de wedstrijd. Colombia pakt 6 op 6. Congo heeft 1 punt. Vannacht won Kroatië dan weer met 0-1 van Panama. Kroatië heeft 3 punten. Panama is uitgeschakeld. Nog in diezelfde groep speelden Engeland en Ghana dan weer 0-0 gelijk. Beide ploegen staan aan de leiding met 4 punten. Jeremy Doku is opnieuw bij de Rode Duivels. Hij is zo'n uurtje geleden aangekomen in het basecamp in Seattle, na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku zal straks ook opnieuw meetrainen met de Duivels. Hij had de laatste dagen last van een luchtweginfectie en kreeg intussen antibiotica. Nu zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends tegen Nieuw-Zeeland. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden. Zondag 30 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer is repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 77.

0: 8485.
1: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
0: 0485-54-87-85.
2: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
3: Merci, Immobiep.
4: Aha. Minerva.
5: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
6: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met film van Walen.
7: Lente, zomer, herfst of winter. Met Willem en Radio Minerva schijnt voor u altijd de zon.
8: Radio Minerva.
9: Goedemorgen Antwerpen, met Willem, zeg dan maar gerust. Goedemorgen wereldburgers.

0: Onze ventilatoren zwieren op volle kracht en de airco's draaien op volle toeren. Welkom midden in een hittegolf, zowaar aan het eind van juni. Goedemorgen Antwerpen, wij maken verkoelende radioprogramma's.
1: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Ja, want je moet toch even, zelfs op een woensdagochtend kan radio luisteren erg ontspannend zijn. En daar gaat het vandaag de dag om. U weet wat Volksgezondheid gezegd heeft. Geen zware inspanningen. Drink voldoende niet-alcoholische dranken. Zorg dat u zich niet inspant of zware inspanningen levert tijdens het heetst van de dag. Doe het met andere woorden een beetje rustig aan en dan heb je Minerva nodig. Minerva, van 's morgens tot 's avonds. Met muziek, informatie en de plaatjes waar u zo van houdt. We begonnen met een luchtkasteel op te bouwen, dankzij Don McLean. Maar we bouwen nog veel andere dingen samen, waaronder straks een aantal plaatsen in uw agenda voor afspraken waar u best maar eens even voor gaat zitten. Welkom bij Goedemorgen Antwerpen op deze woensdag.

plaatjes per drie, dan hebben we tijd om een slok water naar binnen te gieten. Brooke Jones, Let There Be Love. Chris Isaak, nou een oude rock'n'roll klassieker onderhanden. En Little Anthony had het over de Tears on My Pillow. Het zijn vandaag de dag meer zweetdruppels, geloof ons. Alhoewel, dankzij mijn goede airco geplaatst door een professionele firma, slaap ik tegenwoordig tijdens de hitte al een stuk beter. Sommige mensen zijn niet zoals anderen dat wel zouden wensen of denken. Je bent soms anders dan de anderen. André van Duin.

De naam Velasco deed mij denken aan Ria Velasco, disco queen in Nederland in de jaren 70. Maar deze dame is totaal geen familie, zo heb ik kunnen uitzoeken. Conchita Velasco, con nada si puede, ja ja. Met dit weer, waarom niet eigenlijk? En als u deze dagen aan vakantie denkt of u bent al vertrokken, wees een beetje voorzichtig en als u op het strand gaat liggen, zelfs onder de parasol, goed insmeren is de boodschap met een zonnecrème die richting de factor 50 neigt. Alsjeblieft, bescherm uzelf, want de miserie is later niet te overzien.

0: Goedemorgen Antwerpen. Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Hallo, Bompa. Ik zou u willen uitnodigen om met mij te gaan eten in het restaurant De 17 Gouden Bestekken. De carpaccio van ossehaas met oesterdressing is daar fantastisch.
6: Wel, schattige, dat is heel lief van haar.
7: Maar wat je me nou echt de plezier mee zou doen, hè? Dat is met mij een bakhoring met ajoonsaus te gaan eten in het Minerva Café.
6: Dat is geleden van juist na de oorlog. Toen hadden we niks anders. Oh, je moest eens weten.
5: Wacht, Bompa, dat is afgesproken. Ik reserveer nu nog voor deze vrijdag. Want een bakharing, dat wil ik ook wel eens proeven. En dan kan je me alles over vroeger vertellen.
8: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
9: Evergreens en crooners. Sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
10: Radio Minerva.
2: Goedemorgen Antwerpen.

Voilà, mededelingen van huishoudelijke aard. We hebben ze meegekregen. Denk eraan dus, de mosselen zijn er. Je kan ze komen eten. En straks vertellen wij u nog iets over de dansavonden van Radio Minerva. Die voortaan op donderdagavond plaatsvinden. Tijd nu voor muziek van bij ons. Moeder en dochter, Larissa en Sterre.

Vamos a la playa. Hadden we het daar juist al niet over de beach en het strand? Ik dacht het wel, hè. Kan ook dus in het Spaans. Dikke hit in de jaren 80. Een duo dat enkele decennia geleden heel wat succes wist te oogsten en een perfecte match waren, dat waren Rosemary en Perez. Clooney en Prado.

De Beatles met flink wat zweterige rock'n'roll op deze warme dagen eind juni hier bij Radio Minerva. Nog snel, Mel Tillis, die wil er nog één ding bij doen zien.

0: En meteen kunnen we dit zwoele eerste deel van Radio Minerva's Goedemorgen Antwerpen op woensdag afsluiten. Aan de andere kant van de mededelingen en het gesproken dagblad hebben wij natuurlijk nog veel meer voor u. Met andere woorden, u kent ons gezegde, blijf bij ons, blijf bij Minerva.
1: Better get your luggage packed, meet you by the railroad track. Set when you jive and swing, everybody's jumping on the palm spring.

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn illegaal spot u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks aan de soep, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Zeg maar één.
8: Wat is er, Jos?
7: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gegouden ongesteund, zalig.
8: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
7: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
8: En waar is dat?
7: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
8: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
9: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
10: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
9: Dakwerken van der Linde?
10: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
9: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
10: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
11: Dakwerken van der Linde.
10: Beter god het niet vinden.
11: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
12: 03-366-37-32.
13: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
12: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.

0: In Gent is een jongen in levensgevaar nadat hij gisteravond in de problemen kwam tijdens het zwemmen. Het gebeurde in het Keizerpark. Nochtans is zwemmen daar verboden. Verschillende mensen konden hem uiteindelijk uit het water halen. De jongen werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse regering wil de subsidies voor regionale luchthavens inperken. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de luchthavens van Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Die krijgen nu voor miljoenen aan steun van de regering, maar eindigen ieder jaar met een verlies. Hoeveel subsidies er dan verdwijnen is nog niet duidelijk, want de luchthavens volledig sluiten wil de regering niet. Voortaan kan je de naam van jouw postbode zien die jouw pakketje levert. Dat heeft Bpost beslist na een geslaagd proefproject in Oostende. Mathieu Goedefroy legt uit.
1: Omdat we eigenlijk het contact tussen de postbode en de mensen op de voorgrond willen brengen. Zeker omdat we bij Bpost toch nog altijd werken met postbodes die vaste rondes hebben. En we weten dat missen menselijk is. En we hopen op die manier ook iets meer respect en iets meer begrip voor postbodes wanneer ze bijvoorbeeld ietsje later dan normaal met je pakje zouden aankomen.
0: Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van hun postbode niet kent, maar bijna de helft zou dat wel willen. Bij zware bosbranden in het zuiden van Frankrijk is al bijna 200 hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen werden er uit voorzorg geëvacueerd. In totaal zijn meer dan 320 brandweerlieden ter plaatse. Eén van hen raakte licht gewond. Er ging ook een brandweerwagen in vlammen op. Een deel van de brand is intussen onder controle. We krijgen opnieuw een erg zonnige dag bij maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer. Vrijdag wordt het zelfs nog warmer. Lokaal kan het dan 39 graden worden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden. Zondag 30 graden.
2: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraai thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
3: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
4: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
5: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nieuwpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nieuwpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
7: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
8: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
7: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dood gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
9: Ik zit bij Sonja van SJ-verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
10: SJ-verzekeringen.

0: voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fiets doorgemokt heeft.
1: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
2: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
1: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
2: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
1: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
3: Aha, Minerva.
4: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
5: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met film van Walen.
6: Zomer bij Radio Minerva. Joepie! Minerva.
7: Adverteren doe je bewust.

0: zouden vanmorgen natuurlijk een dansje kunnen wagen, maar bij dit weer, u weet wat de deviezen zijn tegenwoordig, bij de hitte trachten grote inspanningen te vermijden. We hebben het geprobeerd om heen en weer te wiegen op onze stoel. Dat moet voorlopig voldoende zijn met een lauwe tas koffie of een glaasje fruitsap als ontbijt. Welkom bij deel 2, Radio Minerva's. Goedemorgen Antwerpen.
1: Volgens mij drinkt Willem te veel koffie met melk.

U heeft het al gehoord in andere programma's en in dit tweede deel gaan we het straks nog wel eens laten horen. U kan nog stemmen voor de top 1000 van Radio Minerva. Die gaan we dan in augustus uitzenden. En wij zijn benieuwd of hij weer op nummer 1 zal staan. Deze El Martino die je net hoorde. Look around and you'll find me there. Ik ga een grote madame uit eigen regio aan het woord laten. En neem u zo dadelijk ook mee op een zonnig vakantietripje. Bijvoorbeeld naar een Grieks eiland.

0: Het is daar in het zuiden van Europa al even hard puffen als bij ons, zag ik op de weerkaarten. Tina Cellini bracht nog wat Griekse verkoeling met de Greek medley. Barbara Dex opende het blok en zo net Vic Dana, Bring a Little Sunshine. Het mag alsjeblieft ook iets minder als het kan. Dank u wel.
1: Look out now, love has done you wrong.

Vorige week kon je hem op tv bekijken, de eerste Mamma Mia musical, met daarin dit nummer ook, Our Last Summer, ABBA. En het goede nieuws is, morgen kan je deel 2 daarvan bekijken. Mamma Mia, Here We Go Again. Ontspannende no-nonsense musical met de muziek van de Zweedse band, uiteraard. Dit is een heel verhaal over relationeel geweld binnen een verhouding of een relatie. Ik heb het over Candy Stan.

0: Antwerpen.
1: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar. Minerva.
4: Goedemorgen Antwerpen.

Old Blue Eyes, The Big Boss. Hij had vele namen natuurlijk. Frank Sinatra, The Voice wordt hier wel eens gezegd. Nice and easy. Toch nog maar eens een poging wagen om u aan het dansen te krijgen bij deze temperaturen. Het Nederlandse duo Billy Dans en Gerard Joling.

Voilà, en dan weet u meteen ook straks weer wat u moet doen. De top 1000, daar kan u nog voor stemmen een tijdje. En uw stem is belangrijk, telt mee uiteraard, want u werkt mee aan de samenstelling van de Radio Minerva top 1000. Dus even gauw naar onze website en uw drie favoriete platen opgeven. En ook de dansavonden, nu weet u dat ze voortaan dus op donderdag zijn. Misschien kan die dansavonden ook met Sonny & Cher. I got you, baby.

En zo zijn we ook aan het einde van deze Goedemorgen Antwerpen gekomen. Op een dag die weer op een zwoele temperatuur afstevend. Het zal weer puffen en zweten worden. Ja, nog even doorbijten, zegt het KMI. Het komt later wel allemaal goed. Enfin, veel beloven en weinig geven. U kent dat. Wij beloven wel dat we vrijdagavond terug zijn. Voor het is van dat te graag. Tot

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunt u bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze nog een keer.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding. 3 jaar geleden overleden een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park tijdens storm Kieran. De stad had meer maatregelen moeten nemen, oordeelt de rechtbank. Die sprak van een gebrekkig bomenbeleid. De stad is teleurgesteld, zegt haar advocaat Louis de Grote.
7: Dat is een enorme verrassing voor ons. In die zin dat we altijd van nodig zijn geweest dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. In die zin gaat van dit vonnis natuurlijk ook wel mogelijk een zekere precedentswaarde uit. Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht.
6: We veranderen te weinig van ziekenfonds. Meer dan 8 op de 10 Belgen zouden geld besparen als

0: Dat is minder dan 1%. Bij zware bosbranden in het zuiden van Frankrijk is al bijna 200 hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen werden er uit voorzorg geëvacueerd. In totaal zijn meer dan 320 brandweerlieden ter plaatse. Een van hen raakte licht gewond. Er ging ook een brandweerwagen in vlammen op. Een deel van de brand is intussen onder controle. Het is zonnig en er staat weinig wind, maxima tot 36 graden. Lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden, zondag 30 graden.
1: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè? Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
1: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
1: 0485 54 87 85.
3: Hallo, hallo. Hier met Jacqui Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
4: Aha, Minerva.

Goedemorgen, beste luisteraars. Op deze woensdag 24 juni. Een snikhete dag gaat het worden. Dat is wat het, in het nieuws de mensen gezegd hebben. Lokaal kunnen tot 37 graden het thermometer goed gaan. En dat is wel warm voor ons Belgelandje. Ik zou zeggen, zorg goed voor elkaar, drink regelmatig. En doe zeker geen grote inspanningen als dat kan. Je bent weer aanbeland bij het muziekprogramma Timeless Music met Patrick. Tussen 10 en 12 uur met hits, hits en nog eens hits. Ik bedank Willem van Walem voor de goede morgen Antwerpen tussen 8 en 10. Het was weer lekkere muziek, Willem. Zo, ben er klaar voor? Jullie ook?

We begonnen het programma rustig met Stevie Wonder, My Cherie Amour. En dan was het een reprise for the good times. We steken de plaats over naar Engeland met dame Shirley Bassey. En ze zingt daar lode over haar leven. This is my life. Goedemorgen Antwerpen op uw zonnige zender Radio Minerva.

heeft haar man al gevonden. Dat was Patsy Cline, Walking After Midnight. Ondanks haar zeer korte leven, ze werd maar 30 jaar, was ze toch een van de meest invloedrijke countryzangeressen van de geschiedenis. En daarvoor kreeg je nog Mel Kartner, Hold Me, Thrill Me en Kiss Me. Tijd voor een beetje actie terug. En dat krijg je van met de groep The Tramps uit 1976, Hold Back the Night. De Amerikaanse band afkomstig uit Philadelphia en een van de trendsetters van de discorage.

0: Dat was Dromen met de Tramps, Hold Back the Night. Je kent ze ondertussen wel. We hadden zoveel hits. Sing with the String of My Heart, Love Epidemic Shout, Hold Back the Night, deze dus, en de Disco Inferno niet te vergeten. Dan heb ik nog wat lokale info die ik op jullie moet aflaten. De accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem organiseert haar jaarlijkse Paella-dag op zondag 28 juni van 11 tot 20 uur. En dat in zaal Ons Nest, Jacob de Rorestraat 4 te Edegem. De paella kan afgehaald worden, maar kan ook ter plaatse genuttigd worden. Voor diegenen die geen paella lusten, is er ook kip met champignonsaus en kroketten à volonté. De prijs bedraagt 24 euro voor dit alles. Er wordt geleverd in Edegem, Kontich, Mortsel, Hoeve en Wilrijk. Bestel je kan je via het nummer 0494-729458. Ik zal het nummer nog eens herhalen. 0494-729458. Meer info is te bekomen op de site www.denachtegaal.info. Verder met de Nederlandse hit van Yves Berendsen.
1: Elk

0: trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik doe hem altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voortpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
0: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
6: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plaag op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
7: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
8: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
7: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
8: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
7: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
8: Verongs is dat, manneke.

Zeg nu zelf, dat was toch een liedje met een makkelijk refrein voor mee te zingen. Sha-la-la-la-la. En dat was de groep de Benga Boys uit het jaar 2000. Eigenlijk was dat een groep met echte floor fillers. Je kent ze onder andere wel van Boom Boom Boom en We Like to Party. We gaan het terug een beetje rustiger aan doen met Kenny Rogers. Een nummer dat je ongetwijfeld wel kent in de Nederlandse versie van André Hazes. She Believes in Me in het Engels dus.

Je kent deze hit ongetwijfeld wel van de grote Nat King Cole. Dit was de coverversie van Jimmy Young. Too Young, de Britse popzanger, discjockey en een van de eerste radiopresentators bij de BBC Radio. En ik ben presentator bij uw Radio Minerva. En ik wil een goed gevoel laten krijgen met de volgende plaat. Dit is Peter Ken, It's a Real Good Feeling.

10 uur 51, dat was Nat King Cole, Come Closer to Me. En dat omdat het origineel toch altijd beter is. Remember daar juist de hit van Jimmy Young met Too Young. Cole was wel een van de beste mannelijke vocale jazz- en balladvertolkers van de jaren 50 en 60. Verder met de Canadese Céline Dion. En de Partez pas moi.

Dat was de winnares van het 33e Eurosong Festival voor Zwitserland. Céline Dion, ne partez pas sans moi. In het Nederlands gewoon gezegd, ga niet weg zonder mij. We zijn al toegekomen aan de laatste vocale van het eerste uur. Timeless Music met Patrick. En dat wordt Lee Towers met You Never Walk Alone.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
3: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
3: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
4: De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Dank u vriendelijk voor vanavond.
3: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
8: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding. 3 jaar geleden overleden een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park tijdens storm Kiran. De stad had meer maatregelen moeten nemen, oordeelt de rechtbank. Die sprak van een gebrekkig bomenbeleid. De stad is teleurgesteld, zegt haar advocaat Louis de Grote.
9: Dat is een enorme verrassing voor ons. In die zin dat we altijd van oordeel zijn geweest dat dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. Dit vonnis is op vandaag niet definitief. We zullen nu zien na lezing van het vonnis of dat er eventueel van onze kant een beroep komt.
8: In totaal moet Stad Gent ruim €265.000 aan schadevergoedingen betalen. We pauzeren veel te weinig als we met de auto op reis gaan. Amper de helft van de Belgen pauzeert regelmatig. 1 op de 5 pauzeert pas bij de eerste tekenen van vermoeidheid. Dat blijkt uit een bevraging van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Stef Willems.
10: Als je niet elke 2 uur gaat stoppen, is de kans groter dat je vermoeid achter het stuur zit. En dan kan dat inwerken op je concentratievermogen. Kan ervoor zorgen dat je minder snel gaat kunnen reageren. Sommige bestuurders vallen mogelijk zelfs in slaap achter het stuur. Dus dat zijn allemaal zaken die je natuurlijk wil vermijden wanneer dat je op reis vertrekt.
8: De helft van de Belgen vertrekt deze zomer met de auto op reis. Meer dan 1 op de 4 legt daarbij meer dan 1000 kilometer af.

0: Hey, jij gaat nogal eens op reis?
1: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
0: De Bip for Life? Wat is dat?
1: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
0: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
1: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
2: Dag Robert, storen we niet?
3: Nee, kom binnen.
2: Onze kleine is roekbaar.
3: Hallo.
2: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
3: Allee maar, dat past toch nog?
2: Hut, ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
4: 1924 euro.
3: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
4: Geniet er maar van, jongen.
5: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
6: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
7: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
6: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
8: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
9: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fietstoer gemokt heeft.
10: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
11: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
10: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
11: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
10: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci ImmoBiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Dit was de ongekroonde koning van de twist, Chubby Checker, Let's Twist Again, een nummer uit 1961. Terug welkom in het tweede deel, Times Music, en dat met Patrick. We gaan het een beetje rustiger aan doen, terug met Willie Nelson. Een door hem geschreven ballad uit het jaar 62. Here is Crazy.
1: I'm crazy.

Als alles gezegd is in een relatie en alles is gedaan, dan is het einde liefdesverhaal. En dat was het nummer dat er bezongen wordt door O.C. Smith, All After All I Said.

Als je een soul-muziekliefhebber bent, dan is het wel het summum. De boegbeelden van het Motown-geluid uit de jaren 60. Dat waren de Supremes en Baby Love.

Dat was het zoet-zure nummertje van Katie Melo. 9 Million Bicycles. Het idee van dit nummertje te schrijven kwam eigenlijk tijdens een tournee in Peking. De gids had verteld dat er plusminus 9 miljoen fietsen zijn in zijn stad. Nergens wordt dit feit natuurlijk bevestigd of in twijfel getrokken. Wel komt ze tot de conclusie in het lied dat ze met zekerheid weet dat ze van haar geliefde houdt. En daarvoor was het nog John Travolta, de vetkuif, Danny Zuko speelde. En die haar Sandy aanbad in het zangfilm Grease, liever gezegd. When the

Dat was het DNA toch van deze zender. The Platters en My Prayer. En het volgende nummertje is een Nederlandstalig van onze eigenste Jimmy Frey. En hij trekt naar Saragossa.

0: tijd doet Daans schoenen aan. Want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
0: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
6: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
7: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
8: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
7: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
8: Ja, ik zijn Claire.
7: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
9: Welkom terug in het laatste half uurtje Timeless Music. En dat starten we met de Three Degrees. Het Amerikaanse trio uit het genre van de soul en de disco muziek. Ze behaalden hun grootste successen tussen 73 en 79. En dit is er eentje van When Will I See You Again?

Dit was Trini Lopez, Besame Mucho, de Amerikaanse zanger uit Dallas, met een hit uit het album, Le Latin Album uit 1964. Daarvoor kreeg je nog René Vroeger, met een nummer gecomponeerd door Roy Orbison in Dreams. Verder met de vetkijven van Show Waddy Waddy en Under the Moon of Love.

Europe met het show Waddy Waddy Under the Moon of Love. Ze specialiseerden zich in het maken van covers uit de hits van de jaren 50 en gingen gekleed als Teddy Boys. Zijn dat gymnasiums in het Nederlands? Ja, dat moet ik even terzijde laten, want ik weet het niet, maar ik denk het wel. Verder met de King. En I Can Help Falling in Love.

Guys and Dolls and You're My World. Jij bent mijn alles. De vierkoppige Britse groep die succes had van 74 tot 85. Daarna gingen ze door als Grant en Forsyth, ook in het huwelijk dat ze hadden samen. Grant overleed in november 2020 op 71-jarige leeftijd. En ze bezegelde dit nummer in de liefde als man en vrouw.

programma te beëindigen, zou ik zeggen. En ja, schat, ik kom naar huis. Zo snel als ik kan. Dat was Lou Rawls en See You When I Get There. Voilà, dat was het dan. Weer al twee uurtjes hits, hits en nog eens hits op jouw Radio Minerva. En dat in het programma Timeless Music. We spreken af volgende week om 10:00. Heb je nog reacties of vragen over dit programma? Dan kan je die sturen naar patrick@radiominerva.be. Wat mij betreft nog veel luistergenot met Karin en Elke. En tot volgende week. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door ook.
5: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks anders op, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
8: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
9: Land of hope and glory.
8: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Ghost Classic Hits. Helmut Lotti Ghost Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
10: Radio Minerva.
11: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: De brandweer gaat staken voor onbepaalde duur. En dat vanaf nu zaterdag. Dat hebben de vakbonden aangekondigd in een persbericht. Omdat ze het niet eens zijn met de hervormingen bij de brandweer. Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
13: Wij moeten vaststellen dat deze hervorming eigenlijk niets meer is dan een grote besparingsoefening op brandweer, waarbij men geen rekening houdt met de veiligheid en het welzijn van het brandweerpersoneel, nog met de veiligheid en de dienstverlening naar de burger toe.
12: De brandweer zal wel komen in dringende gevallen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke oproepen. 2 VZW's die palliatieve zorg aanbieden in Antwerpen zouden geld verduisterd hebben. Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt, een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook bijna 100.000 euro cash in beslag genomen, net als 2 Mercedes'en. De vrouw komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Nooit eerder werden er in ons land zoveel vennootschappen opgericht. In totaal gaat het om bijna 44.000 vennootschappen tussen 1 mei 2025 en 30 april 2026. Dat is een stijging van 4,5%. Blijkt uit cijfers van de notarissen. Vooral in Wallonië zit het aantal oprichtingen in de lift, zegt notaris Jan Sap.
14: Daar zitten we met een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar. Opvallend heeft volgens ons te maken met de afschaffing van de kennisbedrijfsbeheer. Men moet in Wallonië niet meer bewijzen dat men voldoende kennis heeft van hoe een onderneming te runnen. Dat is in Vlaanderen en Brussel al een tijdje afgeschaft.
12: De meeste oprichters van een vennootschap zijn tussen de 25 en 40 jaar oud. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Daar is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raakten al besmet

0: een aantal dagen gaat duren voor iedereen er terug veilig uit is.
1: Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag tot 38 graden, zondag 30 graden.
2: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
4: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
5: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
4: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
5: Wie is dat? Ook een kinesist?
4: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
6: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij Muzikale Pauze van op het Sint-Annekenstrand. Alvorens we van start gaan, bedanken we Patrick voor de afgelopen 2 uurtjes fantastische muziek. Laat ons niet te veel babbelen en er ineens in vliegen met een echt power duo. Ike en Tina Turner of Fool.

Connie Stevens was een Amerikaanse actrice en zangeres die in de jaren 80 bij het jongere publiek uitgroeide tot een echt sekssymbool en bekend stond als een aantrekkelijke oudere vrouw. 16 Reasons.

We zijn ineens verder gegaan met een nummer uit 55, Frankie Lane met A Woman in Love. Toen ik vorig jaar in juli op woensdag het programma van Mark de Meij overnam, heb ik het geluk gehad dat Mark mij een heel arsenaal aan liedjes heeft bezorgd. Ik ben hem daar nog altijd heel dankbaar voor. Een van deze liedjes is Charlie Rich met Easy Look.

Rufus Thomas was een van de grondleggers van de rock and roll. Al in de jaren 40 was hij het geluid van de Memphis-muziek. Funky Way.

0: Lieve luisteraars, willen jullie een nummer aanvragen? Bel gerust naar de studio. Elke zal alles voor jullie noteren en jullie verder helpen. En nu Mitzi Gaynor met een nummer uit 59. I only have eyes for you.
1: Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright.

0: doe dan schoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder top 1000 en geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droom de altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
6: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Verongs is dat, manneke.
8: Bingo!
0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
8: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
8: Bingo!

Dit was mijn oudste nummertje voor vandaag. Eentje uit 51. Ella Fitzgerald met Someone to Watch Over Me. Tijd voor ons volgend verzoekje. En dat is er eentje van Monique. Ze vraagt een nummer van Queen. Hier zijn ze met het meer dan fantastische Love of My Life.

Jullie hebben zojuist James Last gehoord met Sundown. En nu mijn uitzondering voor vandaag. Donnie Albert met een lied uit 72. I Can't Help Myself.

We gaan stilletjes aan naar de klok van 1 uur. Na het nieuws zijn Elke en ik terug ter beschikking. En we doen dit in het gezelschap van Frank Porcel, Chariot.

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
7: ah. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De brandweer gaat staken voor onbepaalde duur en dat vanaf nu zaterdag. Dat hebben de vakbonden aangekondigd in een persbericht. Omdat ze het niet eens zijn met de hervormingen bij de brandweer. Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
9: Wij moeten vaststellen dat deze hervorming eigenlijk niets meer is dan een grote besparingsoefening op brandweer, waarbij men geen rekening houdt met de veiligheid en het welzijn van het brandweerpersoneel, nog met de veiligheid en de dienstverlening naar de burger toe.
8: De brandweer zal wel komen in dringende gevallen, maar ze schrapt alle niet noodzakelijke oproepen. Twee VZW's die palliatieve zorg aanbieden in Antwerpen zouden geld verduisterd hebben. Bij 9 huiszoekingen in een fraudeonderzoek is de bestuurster van de VZW's opgepakt, een vrouw van 55. Ze zou geld naar een privérekening hebben overgeschreven en subsidies op een privérekening hebben laten toekomen. Er is ook bijna 100.000 euro cash in beslag genomen, net als 2 Mercedessen. De vrouw komt vandaag voor de onderzoeksrechter. In Frankrijk is een besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die in Congo is geweest. Er is op dit moment een grote epidemie aan de gang. Meer dan 1000 mensen raakten al besmet. 245 mensen zijn al gestorven. Het is niet duidelijk hoe de Fransman eraan toe is. Voorlopig bestaat er ook nog geen vaccin tegen de gevaarlijkere variant. Verzekeraars schatten dat er nog 1100 schepen vastliggen in de Perzische Golf. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade in de zeestraat van Hormuz. Sinds die opgeheven is, gaat het daar wel elke dag vlotter, zegt Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
10: Als we kijken naar het percentage, dan zitten we toch nog ongeveer 75% lager dan voor het begin van de oorlog. We hebben op een gemiddelde gezeten van 6 schepen per dag. Daar zijn we nu toch wel een stuk voorbij. Er zijn ongeveer een 60 schepen doorgevaren. Dan weten we ook dat dat minstens een aantal dagen gaat duren voor iedereen daar terug veilig uit is.
8: Om veiligheidsredenen wordt er niet gezegd welke Belgische schepen daar liggen te wachten. En dan nog een opvallende comeback in het voetbal. De Braziliaanse sterspeler Ronaldinho komt uit voetbalpensioen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Italiaanse derde klasse. Het lijkt wel een commerciële stunt, want Ronaldinho is 46. Hij wil de laatste goal van zijn carrière scoren in een Ravenna-t-shirt. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38.

0: www.bijzonderbeleid.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee. Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
1: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
0: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
1: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
0: 0485 54 87 85.
2: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
3: De Robert? Wie is dat?
2: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
3: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebracht?
2: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
3: Zwaasdingen?
2: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
3: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onkje zei die het ook nog van alles liegen.
2: Robert de expert. 0-326-93-93.
3: Welk bedrag had hij nog gedacht?
2: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
4: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze. Elke en ik wensen jullie nog veel luistergenot. We zijn van start gegaan met Timmy Euro, For You. Ze is een zangeres met zoveel kwaliteit en fantastische nummers dat het steeds moeilijk is om er eentje uit te kiezen. Benieuwd hoe het zou klinken als Wendy van Wanten en Johnny Logan samen een nummer zingen. You really got a hold on me.

We hebben daar straks nog een verzoekje binnengekregen. De firma Dynalogic Benelux uit Boom vraagt een nummer om het extra gezellig te maken op de barbecue die nu bezig is. Doe maar met één nacht alleen. Aaneensluitend volgt een echt dansnummer om de sfeer erin te houden. Welk nummer, dat zeg ik nog niet. Maar zoals gevraagd starten we met één nacht alleen.

Dit was natuurlijk Barry White met The First, The Last, My Everything. Een zangeres die ik via Radio Minerva heb leren kennen is Wanda Jackson. Kicking Her Heart Around.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik Sinclair.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar 1 keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
9: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
8: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
9: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
8: Geniet ervan, het zijn de beste.
9: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva

Glen Campbell met een lied uit 68, By the Time I Get to Phoenix. Ons laatste verzoekje voor vandaag komt van Simon. Gerard Joling met No More Boleros.

Fats Domino is een allround artiest en staat op nummer 25 in de Rolling Stone-lijst van de 100 grootste artiesten aller tijden. Red Sails in the Sunset.

Het is bijna 2 uur en zo dadelijk neemt Eddie het van me over. We gaan eruit met een pracht van een nummer. Pavarotti & Friends met Miss Sarajevo. Wij horen elkaar volgende week maandag terug om 8 uur.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Het was nog nooit zo warm op 24 juni. Sinds het begin van de temperatuurmetingen. Want het werd zo net 33,2 graden in Ukkel. En daarmee breken we het dagrecord van exact 50 jaar geleden. Het wordt wellicht deze namiddag nog warmer. Ook de komende dagen wordt het dagrecord nog verbroken. Wellicht beleven we de nacht van donderdag op vrijdag ook de warmste nacht. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding na storm Kieran 3 jaar geleden. Dat laat hun advocaat weten. Tijdens de storm kwamen een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park om het leven. De rechter vond het bomenbeleid van Gent gebrekkig. De stad benadrukt dat het om een ongeluk gaat en niemand dit had kunnen voorkomen. Onze auto's worden steeds groter. Elk jaar gemiddeld 1,2 centimeter langer en een halve centimeter hoger. En dat is slecht nieuws voor de verkeersveiligheid, blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport. Bij grotere wagens word je als voetganger bijvoorbeeld vaker op het hoofd geraakt, wat voor ergere verwondingen zorgt. Daardoor zouden er tegen 2040 elk jaar 400 extra doden in het verkeer vallen. Vanmiddag volop zon en erg warm, maxima tot 37 graden. Vanavond blijft het nog erg warm, minima tot 20 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, maxima tot zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, zaterdag tot 38 graden en zondag 30 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kunt je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraai thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit.

0: Even die gaat toch?
1: Hoe doet hij dat? Zeg Celine, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
2: Ik zit bij Sonja van SJ-verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
3: SJ-verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
4: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
5: Merci Immobiep.
6: Aha, aha, aha. Minerva.

Hey, dat was Radio Minerva. Welkom op deze woensdagnamiddag. Bijzonder warm. En we zijn vandaag in tussentijd weer al 24 juni. En die maand loopt weer al stilletjes aan op zijn einde. Ja, en het is weer bijzonder warm. Ik kan u maar een raad geven, mensen. Drink zo vaak mogelijk. Denk ook eens aan de diertjes die ook wel wat drank kunnen gebruiken met deze temperaturen. En blijf luisteren op een koele plaats naar de enige unieke Radio Minerva. Die ook wel wat koeling zal brengen vandaag.

Nog steeds de manier waarop wij starten, instrumentaal. En dat was vandaag nog altijd voor mij een van de allergrootste orkesten die we ooit gekend hebben. Dat van James Last, maar met bijzonder veel mogelijkheden ook in der tijd met Now I Know. Ja, en u krijgt vandaag ook wel meerdere zangers en zangeressen te horen van bij ons. Maar die gaan dus een keertje niet in, ja, in ons

de Nederlandse taal komen te zingen om te laten blijken dat zij het ook wel, maar allemaal ook in een andere taal zeer, zeer goed kunnen. Zoals in dit geval om met Bart Herman.

Dat heeft hij schitterend gedaan, deze Bart Herman met Three Times a Lady in de tijd. Door meerdere artiesten opgenomen, onder andere ook door Lionel Richie. En deze man is ook nog altijd een van mijn eigen favorieten.

Tot zelfs wij presentators van Radio Minerva kunnen af en toe wel eens een klein beetje van dat kippenvel krijgen van bepaalde zangers. En deze is inderdaad zo een geweldige stem. Malcolm Roberts met For All We Know. En vandaag, dat bent u trouwens al meerdere maanden, zelfs enkele jaren gewend, dat we het meestal op een rustige manier doen tijdens die woensdagmiddag met Muziek Mozaïek.

En dit blijft toch altijd nog een hele prachtige plaat, deze The Old Fashioned Way. En de zangeres die er ook om mag zijn, bijzonder veel successen gemaakt, ook in vele jaartjes terug, zeg maar. En dan heb je het hier over Lena Martel. En deze man kent u ook wel, ook weer iemand van die Belgische zangers die het ook wel in andere talen kan.

Dit was wel degelijk onze eigen Theo Valli met Revient in de tijd, een plaat en iedereen nog wel zal kennen, denk ik, van niemand minder dan Hervé Villard. Ook bijzonder knap gebracht van onze Jo.

En vandaag zijn we ook een klein beetje op de internationale tour. Italië, Frankrijk, Duitsland. En nu hebben we ook al België gehad. En we gaan eigenlijk ook eens iemand van bij ons die het in het Nederlands komt te doen. Dan heb je het inderdaad hier over niemand minder dan Pascal Laurent.

Jij en ik, wij horen samen en dat werd gebracht door Pascal Laurent. En ja, misschien bent u wel in een appartement een beetje aan het genieten. Of het zijn uw tuin met een frisdrankje of op uw appartement op het terras. Ik zou zeggen, laat het u smaken en hopelijk kunt u genieten van deze rustige muziek van onze eigenste Radio Minerva.

De formatie die dit bracht in de tijd van bij ons, dat was de formatie Shana. En dat was Hopeless Devoted to You. Weet je nog ook al veel jaren geleden? John Travolta met Olivia Newton-John. Die daar bijzonder veel succes mee kregen in hele, hele mooie filmen, onder andere. Ja, en dan zou ik zeggen, beste mensen, in de tijd waren er ook verschillende platen te krijgen. Met allemaal Elvis-liedjes en zelfs met covers. En ik heb hier een cover bij. En het is eigenlijk wel degelijk origineel van Elvis. Maar dit keer gaan we voor B.G. Thomas.

I just can't help believe it. En ja, ik heb het u verteld in het beste mensen. Meestal draaiden we daar het liedje van, gespeeld door niemand minder dan Elvis Presley. En vandaag was het B.G. Thomas. En de volgende komt ook weer van bij ons. Luc Steno, ook weer in een andere taal.

0: En als we deze doen meestal draaien, is het altijd in de versie van Neil en dan Peter Maffay. Maar ik had het u net ook weer verteld dat er vandaag meerdere zangers zijn van bij ons en zangeressen ook, die het ook in een andere taal wel eens kunnen brengen. En dit was ook weer bijzonder goed gedaan door Luc Steno met zijn Doe.
1: De Venunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol of van, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedo, hè. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
8: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
7: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
8: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
7: Geniet ervan, het zijn de beste.
8: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
9: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

En ook vandaag weer bijzonder veel bekend werk, maar de meeste liedjes die u vandaag te horen krijgt tijdens deze muziekmozik zijn meestal allemaal gebracht door anderen dan de originele zangers en zangeressen. Zoals deze in Dreams werd vandaag gebracht door niemand minder dan Chris de Burgh. En dan was het Make Believe met een duo dat nog toch eens een keertje met Grant en Forsythe. En de laatste die we vandaag, althans voor het eerste uurtje, weer eventjes tevoorschijn halen, is de zoon, en u gaat me niet geloven, maar toch is het zo, de zoon van Dean Martin. Ja, die heeft ook een zoon en die kan ook wel vrij goed zingen. En zijn naam is Dean Paul Martin en hij brengt voor jullie Smile. En dan zou ik zeggen, tot over enkele minuutjes.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks aan de soep, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
8: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
9: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
8: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
9: De Stoute Bart de Pauw Show.
10: Dank u vriendelijk voor vanavond.
8: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
11: Radio Minerva.
12: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
11: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
13: Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Dat heeft ze daarnet aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks' toekomst waren er al langer, maar het is nu de juiste beslissing, zegt ze.
14: Omdat ik voor mezelf eigenlijk het nog heel graag doe, maar ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Dus gewoon mijn niveau. Ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten.
13: Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioene. Luna Hendricks is 26. De stad Gent gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding na storm Kieran 3 jaar geleden. Dat laat hun advocaat weten. Tijdens de storm kwamen een vrouw van 65 en een jongetje van 5 in een park om het leven. De rechter vond het bomenbeleid van Gent gebrekkig. De stad benadrukt dat het om een ongeluk gaat en niemand dit had kunnen voorkomen. En het was nog nooit zo warm op 24 juni, sinds het begin van de temperatuurmetingen. Vanmiddag werd het 33,2 graden in Ukkel. Weerman David de Heenouw.
15: Iets na 1 uur is het dagrecord uit 1976 naar de Prullenmand verwezen. Ook de komende dagen worden dagrecords verbroken, morgen en overmorgen, van respectievelijk 33,6 en 33,5 graad, ook uit 1976. Dus 3 dagrecords op rij in deze hittegolf.
13: En donderdag op vrijdag krijgen we wellicht de warmste nacht ooit. Vanmiddag volop zon en dus erg warm, tot 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag nog tot 38 graden, zondag 30 graden.
16: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
17: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op Lijfrente, via de Bip for Life.
16: De Bip for Life? Wat is dat?
17: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
16: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
17: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
18: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
19: Allemaal?
18: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
20: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
19: Wat zei het hem?
18: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
21: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
22: Ja,
21: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè? Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
22: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
21: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 77.

0: horizontaal-paar.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Zeg Kim, het schijnt dat je een schone fiets doorgemokt hebt.
1: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
2: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
1: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
2: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
1: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
3: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
4: Merci Immobiep.
5: Aha, Minerva.

En u wilt welkom of opnieuw welkom in ons tweede deel hier op 24 juni bij een bijzondere warme dag hier bij Radio Minerva ook voor het programma Muziek Mozik. We altijd in een samenstelling en presentatie van Eddy de Schuttere. En net in deel 2 gaat u muziek krijgen, net zoals in deel 1, met heel veel afwisseling. En ik hoop dat u zich er een klein beetje gaat in kunnen amuseren. Ik zou zeggen, we gaan dat nog een uurtje doen. Van harte welgekomen.

Varen deze Tom Jones. En met deze onder andere Witnessed is dat een van zijn vele talrijke successen. Nu valt het hier natuurlijk best mee, mensen, want ik had gezegd dat het inderdaad bijzonder warm is. Maar hier eigenlijk in de studio hebben wij ook airco. En dan kunnen we dit een klein beetje afstellen op de temperatuur die we wensen. Maar als we dadelijk buiten komen, dan denk ik weer dat we weer een flinke slag gaan krijgen.

Waar is de tijd? Ik heb die man vroeger regelmatig, althans toch wel toen ik in de sector van de platen werkte, regelmatig mogen ontmoeten. En het was altijd heel aangenaam om met hem juist over vele dingen te kunnen praten. En dan weet iedereen wat ik het hier over wil. Turab met een van zijn tientallen honderden successen. En dat was in dit geval alles. En dan gaan we nu weer eventjes naar iemand ook nog van ons. En dan heb ik een feitje nog in de tijd. Ronnie Mossuze. En die doet het ook weer eens een keertje in een andere taal.

Ronnie Mosseuse met Your Song. En daarvoor waren het ja, ook weer zo'n duo, Simon en Garfunkel, met het hele bekende werkje van hun, eigenlijk wel hun meest bekende, The Sound of Silence.

Wie zou het anders kunnen geweest zijn dan Tony Christie met eentje dat we niet alle dagen hier op de radio te horen krijgen, maar dat ook weer bijzonder goed klonk, zeg maar, met Moon Over Napoli. Accordeonvereniging De Nachtegaal uit Tedegem organiseert haar jaarlijkse pijlendag. En dat op zondag 28 juni, dat is dus nu aanstaande zondag als ik me niet vergis, vanaf 11 tot 20 uur in de zaal Ons Nest, Jacob de Rorestraat 4, en dat vindt u terug in Edegem. De pijlendag kan afgehaald worden, maar kan ook ter plaatse genuttigd worden. Voor degene die geen pijla lusten, is er ook kip met champignonsaus en kroketten en mensen à volonté te bekomen. De prijs bedraagt €24. Er wordt geleverd in de gemeente Edegem, Kontig, Mortsel, Hoven en Wilrijk. Bestellen kan u doen via het volgende gsm-nummer 0494-72-9458. Nog eens eventjes herhalen, 0494-72-9458. Meer info kan u eveneens bekomen via de website denachtegaal.info. denachtegaal.info.

En af en toe kan er wel eens een zanger of een zangeres bij zijn die u ofwel minder goed kent of zelfs helemaal niet kent. En dan zijn we natuurlijk altijd daar om u daar een klein beetje wegwijs in te maken. Kiss Me Goodbye. En de zangeres is inderdaad iets minder bekend, maar ze heeft toch geen slechte stem, vind ik. En haar naam is wel degelijk Michelle Lee.

Iemand die we zeker niet meer hoeven voor te stellen bij de meeste van onze luisteraars. Die man is ook al meerdere jaren niet meer onder ons, maar blijft nog altijd in gedachten je regelmatig een keertje door hem te spelen bij onze Radio Minerva. Jim Reeves met Distant Drums. En voor onze volgende neem ik u mee naar Italië. En de man die dat gaat brengen is eventjes Enzo Melotti. Più bella cosa.

0: trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
0: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plaag op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
7: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
8: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
7: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
8: Ja, ik zijn kleer.
7: Ah, maai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Schitterende vertaling van Love is All. In de tijd door ook meerdere zangers gebracht. Maar dit keer hebben we gekozen voor de Vlaamse versie. En die man heeft dat schitterend gedaan. Jouw liefde is door Peter Dane. En daarvoor, ja, weet je nog, Brenda Lee. I miss you so. En we hebben niet zo bijzonder veel tijd meer. We gaan nog trachten u een paar plaatjes te geven, zeg maar.

0: For Your Eyes Only, uit de gelijknamige film van James Bond, weet u nog in de tijd. Maar dit keer gebracht door ook weer iemand van ons en die zingt meestal in de Franse taal. En dan heb ik het hier inderdaad over Jo Lemaire. U ziet dat die mensen van ons ook wel tot bijzonder veel andere talen in staat zijn. We hebben nog intussen tijd, niet zoveel tijd meer, nog een minuutje of acht. Dus we gaan nog een tweetal plaatjes kunnen spelen voor jullie.
1: Life full of fun seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel.

Sacha Distel met The Good Life. Ook een heel, hele grote meneer geweest. Ook in deze tijd, jammer genoeg, ook al vele jaartjes niet meer onder ons. Zo, beste mensen, dat was mijn bijdrage van deze week. Met gisteren het programma Klank om Bekend en vandaag met Muziek Mozik. Dat was het voor deze week wat mezelf betreft. En ik hoop dat u zich een beetje hebt kunnen terugvinden in de muziek die wij voor jullie gisteren en vandaag gebracht hebben. Volgende week zijn we bij Leven en Welzijn. En dat de temperatuur het een beetje toelaat, terug van de partij. Ik zou zeggen, blijven luisteren naar onze radio. Let een beetje op de temperaturen. Regelmatig verfrissen en zeker wat drinken. Zowel voor u als voor de diertjes. De groetjes en tot wederhoren. Dag!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 4:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces rond mensenhandel en seksuele uitbuiting. De bende liet honderden Chinese jonge vrouwen naar hier komen en naar andere Europese landen om ze dan in de prostitutie te dwingen. Ze werden gelokt met dat ze zogezegd veel geld zouden verdienen. Het parket vraagt 10 jaar cel en meer dan €1 miljoen boete voor de kopstukken. De uitspraak volgt wellicht pas na de zomer. Hitte zorgt voor zwaardere pollenallergieën. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven bij honderdduizenden patiënten in 20 jaar tijd. Je hoort professor Gijs Pottelbergs.
6: Het warme weer op zich, dat zorgt voor meer pollen. Maar we zien, als we ook rekening houden met het feit dat er meer pollen zijn, dat er dan door de hitte nog feller gereageerd wordt. Dus de twee effecten versterken elkaar. De hitte nu zorgt dat meer mensen zoveel last hebben dat ze ervoor naar de dokter komen om medicatie te vragen of om extra medicatie te vragen.
5: En je hebt ook dubbel zoveel kans om hooikoorts te ontwikkelen bij extreem warm weer. En ook astmaklachten nemen toe. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Dat heeft ze daarnet aangekondigd op een persconferentie. De twijfels over Hendricks' toekomst waren er langer, maar het is nu de juiste beslissing, zegt ze.
7: Omdat ik voor mezelf eigenlijk het nog heel graag doe, maar ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Het is gewoon mijn niveau. Ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten.
5: Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. 2 jaar geleden werd ze nog Europees kampioene. Luna Hendricks is 26. Vanmiddag volop zon en erg warm tot 37 graden. Morgen hetzelfde weer, vrijdag nog warmer, lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zaterdag nog tot 38 graden, zondag 30 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
9: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
11: ja,
9: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
1: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci, Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

De dorstige terrasjestijden zijn aangebroken en als het zonnig is onder de parasol en als het regent gebruiken we hem als paraplu. Doe bij mijn pot whisky maar veel cola en heel veel ijsblokken, want ik lust hem niet puur. Maar vroeger dronk ik wel eens een whisky cola of een Bacardi cola. Wij noemden het een Jack and Coke en een Cuba Libre. Tin Lizzy was dat uit 1972 en een Tin Lizzy is de bijnaam voor een authentieke forte. We zijn vertrokken voor 2 uur van de collectie. Hier.

plaat lag in de winkels op 3 november 1955 en begin 1956 stond ze bovenaan de Amerikaanse Billboard hitlijst. In die tijd gingen ze nog niet met hun gsm naar het huisken en dus bedacht en schreef de producer, die ook de manager van de Platters was, het nummer in amper 20 minuten op de toiletpot in een hotel. Een megakakske dat hem zeker geen windeier legde. Uit 1973 plukte ik Albert Hammond en de Free Electric Band.

Het is lekker warm vandaag en Bart Kael zat samen met Luc Appermond op het Minerva-terras met Samen in de Zon. Net ervoor een plaat van de plaatselijke fanfare en een zeer jong klinkende Sue Thompson die wel al 36 was toen ze de plaat inzong, maar heel erg jong klonk. Pure popsound uit 1961 en Norman werd geschreven door de luidruchtige melkkoe van de toffe jaren 60 muziek G.D. Loud.

mensen zijn momenteel aan het aftellen om op reis te vertrekken, dus zorgde ik voor de nodige sfeer. Twee vakantiehits na elkaar en we begonnen in 1971 met Bata Illig, die verliefd was op Michaela met een lederen rokje, en ik draaide Ellen Sorrenti met Tu sei l'unica donna per me. Een echte Italiaanse popklassieker uit 1979, een enorme hit niet alleen in Italië waar het de hitlijsten aanvoerde, maar ook in grote delen van Europa, omdat de mensen die het nummer leerden kennen op hun vakantie in Italië de plaat populair maakten in hun thuisland.

Een energieke uptempo track die perfect aansluit bij de tropische laid-back vibe van het origineel van Bobby Bloom in 1970. Maar Sugarcane maakte er een disco-versie van in 1978. We zaten ook in 1971 met Mark Bolan en T-Rex en Get It On. En een T-Rex is een dinosaurus met als benaming de Tyrannosaurus Rex. En als hij op zijn rug lag, was het een Tyrannosaurus Avrex.

Eurythmics uit 1985 en zangeres Annie Lennox liet horen dat ze een gigantisch stembereik had in There Must Be an Angel Playing With My Heart. Een klein wisje dat je is dat een mondharmonica op de plaat gespeeld werd door Stevie Wonder. Net ervoor gingen we naar 1969 met een van de bekendste one-hit wonders uit de popgeschiedenis, The Steam en Na Na Na Na, Hey Hey Hey Hey, Kiss Him Goodbye. De mooiste vergeten platen zitten in de Van Dijk collectie. Het doet altijd plezier om ze terug te horen.

Playboy nummer 1 uit de Vlaamse jaren 70, Jimmy Frey en als een kus naar tranen smaakt, dan weet ik dat het uur van scheiden slaat. Op naar de volgende moet hij gedacht hebben. Ik draaide ook nog een diabetesplaat van de Archies, een schoolvoorbeeld van de bubbel.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
1: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet meer, hebben ze door hoek.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want dat Petersmeibel in Schoten, kunnen ze het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn elegant voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
7: Dan zit er niks anders op, hè?
6: Wat?
7: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
6: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
7: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
8: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
9: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
10: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
11: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
10: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
11: De Stoute Bart de Pauw Show.
12: Dank u vriendelijk voor vanavond.
10: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets en info via Bart de Pauw.eu.
13: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
14: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
13: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
15: Er zullen 72 getuigen verhoord worden op het assiseproces rond de aardappelboeren uit Waardamme, die 4 jaar geleden zijn 2 dochters van 5 en 8 vermoordde. Dat is beslist op de inleidende zitting vandaag in de rechtbank in Brugge. De man van 47 zal op het assiseproces ook terecht staan, omdat hij zijn ex probeerde te electrocuteren uit wraak. De vrouw zag haar ex-man vandaag voor het eerst terug in de rechtbank. Je hoort haar advocaat Christian van den Bussen.
16: Zij is angstig, omdat zij nog altijd vreest voor represailles. Dus dubbel natuurlijk. Zij wil recht laten geschieden voor het Hof van Assisen. Anderzijds is er die onvermijdelijke angst, want de feiten in de zaak zijn verschrikkelijk. Zij verwachten dat de waarheid volledig wordt achterhaald en dat de feiten op een passende manier berecht worden.
15: Het assisenproces start in september. Het parket van Luik opent een onderzoek naar de dood van 2 jongeren in Sprimont. Ze verdronken gisteren in een verlaten steengroeve. De 2 sprongen met een groep vrienden in het water om verkoeling te zoeken, maar het liep al snel fout. Alle hulp kwam ook te laat. Volgens de eerste bevindingen konden de tieners niet zwemmen. Het onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd. Hitte zorgt voor zwaardere pollenallergieën. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven bij 100.000 patiënten in 20 jaar tijd. Je hoort professor Gijs Pottelberg.
17: Het warme weer op zich, dat zorgt voor meer pollen, maar we zien als we ook rekening houden met het feit dat er meer pollen zijn, dat er dan door de hitte nog feller gereageerd wordt. Dus de 2 effecten versterken elkaar. De hitte nu zorgt dat meer mensen zoveel last hebben dat ze ervoor naar de dokter komen om medicatie te vragen of om extra medicatie te vragen.
15: En je hebt ook dubbel zoveel kans om hooikoorts te ontwikkelen bij extreem warm weer. Ook astmaklachten nemen toe. De Franse arts die besmet is met het Ebola-virus vloog gisteren nog met een vlucht van Air France van Kinshasa naar Parijs. De luchtvaartmaatschappij heeft de Franse overheid nu een lijst bezorgd met de namen van alle andere passagiers. Die worden nu gecontacteerd. De dokter was in Congo om daar te helpen. Al meer dan 1000 mensen zijn er besmet met Ebola. Charleroi en Standaard spelen komend voetbalseizoen al hun matchen tegen elkaar zonder fans. Dat heeft het disciplinair comité voor het profvoetbal beslist. En het seizoen daarna zijn enkel thuisfans weer welkom. Aanleiding is de match op de laatste speeldag van het afgelopen seizoen vorige maand. Supporters bestormden het veld en er ontstonden rellen tussen fans van beide clubs. Standaard en Charleroi krijgen ook een boete van €10.000. Ze kunnen wel nog in beroep gaan. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag al iets minder warm tot 30 graden.
18: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
19: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
18: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
19: Wie is dat? Ook een kinesist?
18: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
20: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
21: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons maand nog wasjewieltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
22: En wel, Drobeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
21: En wat kost deze schatting?
22: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert, 03-226-93-93. Adam?
23: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
24: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
25: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fietstoer gemokt heeft.
24: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
25: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
24: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
25: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toepompen.
24: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.

0: plaat uit 1975 en het nummer was destijds een vaste waarde in de discotheken en werd veelvuldig gedraaid in de Soul Train en het Nederlandse Afro Stopop. We begonnen deel 2 van de collectie met de Jimmy Caster Bunch, een bondgezelschap van disco- en funkkikkers met King Kong.
1: De vergeten hits en meer in de Van Dijk collectie. De Van Dijk collectie.
2: Jan van Dijk.

plaat hoor je nergens meer op de radio en de liefdesbrieven zijn ook niet meer in voege. Tegenwoordig zeggen ze, ik ben op die of op die. In onze tijd moesten we eerst minstens 20 brieven schrijven voor we erop mochten. En dan moesten we nog opletten dat Papa Peppone er niet op uitkwam. Frankie Miller was dat en love letters bij Minerva in de Van Dijk collectie.

Ze dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje, oorspronkelijk een plaat uit 1965, Mario Valli zong het in 1992. Ranja kennen wij hier lang niet meer, maar het is een siroop waar je water aan toevoegt. Bij ons heet het gewoon Grenadine. Net ervoor zat een typisch Belgische productie met een knipoog naar de crooners Jackie James uit 1975 en Take My Heart. Zeg dat best niet als je lief een dokter is, want dan is hij ermee weg.

Burt Bacharach en Hal David schreven het nummer en Jack Jones maakte er in 1963 een hit van. Wives and Lovers is destijds vaak bekritiseerd vanwege het advies aan vrouwen om er altijd tip-top uit te zien voor hun echtgenoot als hij thuiskomt van zijn werk, om te voorkomen dat hij ergens anders gaat loeren. Nu ja, het oog wil ook wat, zeg ik altijd. Vandaar dat de Britse boysband Take That zo geliefd was destijds. De dames hebben ook ogen. Uit 1995 draaiden we het clubje der mooie jongens met Back for Good. En ik zou eigenlijk wel in het rijtje gepast hebben, want ze hadden daar toen geen kleine dikke met een rossenbaard. Een goed gedacht is alles.

Een nummer dat al sinds 1967 smeekt om terug te komen. Eddie Grant and the Equals en Baby Come Back. En hij blijft mooi, de plaat van Roxette uit 1990, ook gebruikt in de film Pretty Woman, die was vorige week nog op de televisie te zien. De Zweedse Per Gessle en Marie Fredriksson zongen It Must Have Been Love. Het verging ondertussen Marie Fredriksson niet zo goed, want ze overleed in 2019 op 61-jarige leeftijd ten gevolge van een hersentumor. Op zo'n momenten vraag je jezelf af, moeder, waarom leven wij? En George Harrison die gaat ons dat haar fijn uitleggen.

De tekst is een beetje dubbelzinnig tot pikant. Ik citeer: als je gaat, wil ik met je mee. Als je komt, is alles oké. Lilian Saint-Pierre was dat en de plaat haalde een nummer 1 positie in de Vlaamse top

Een van de mooiste liefdesplaten van de jaren 70. Ze waren een koppel, Marilyn McCoo en Billy Davis Jr. En Marilyn is inmiddels 82, Billy wordt deze maand 88 en ze zijn nog altijd gelukkig getrouwd. Beiden leerden elkaar kennen toen ze samen bij de Fifth Dimension zaten, de groep die een wereldhit haalde met Aquarius. Net daarvoor hadden we Lou de Prijk en zijn Hollywood Bananas. Hij woont nu in Thailand en daar moet je wel oppassen dat je geen Hollywood banaantje met een banaan treft.

We hadden daarnet Marilyn McCoo en Billy Davis Jr. die samen in de Fifth Dimension zaten, de groep van Aquarius, maar ook deze Up, Up and Away was van hen. We nemen afscheid met Frankie Lane tot zaterdag. Minerva! Jan van Dijk! Aha.

0: Bye van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
4: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter goden niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Door de hitte is in alle natuurgebieden in Vlaanderen code geel voor brandgevaar van de kracht. Dat meldt het agentschap Natuur en Bos, Jeroen de Nagel.
9: We houden dat de natuur droger is dan normaal, waardoor er door ook sneller branden kunnen ontstaan. Dat we ook extra waakzaam zijn met natuurbeheerders en de brandweer. Dat natuurlijk roken en vuur maken in natuur- en bosgebieden ten strikte verboden is. En dat we de bezoekers aanmanen om voorzichtig te zijn en bij eventuele rookpluimen zo snel mogelijk de hulpdiensten te verwittigen.
8: Vanaf het weekend zou het brandgevaar wel weer afnemen, dan wordt er onweer voorspeld. En door die hitte mogen treinen ook minder snel rijden. Hoge snelheidstreinen tussen Brussel en Frankrijk mogen tot en met zaterdag maar 170 km per uur in plaats van 300 km per uur rijden. En dat telkens van 1 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Dat heeft spoornetbeheerder Infrabel beslist. Die wil daarmee voorkomen dat de bovenleidingen door de hitte beschadigd raken. Intussen breidt Frankrijk zijn code rood verder uit. Vanaf morgen geldt daar code rood in 72 departementen, 14 meer dan vandaag. Intussen nemen ook heel wat organisatoren van evenementen maatregelen. Op dagfestivals Werchter Boutique en Werchter Parklife dit weekend komen er extra drinkwaterpunten. De organisatie voorziet ook extra schaduwzones, vernevelaars en zonnecrème. Festivalgangers wordt gevraagd om een pet of hoed te dragen en voldoende water te drinken. Er zullen 72 getuigen verhoord worden op het assiseproces rond de aardappelboer uit Waardamme die 4 jaar geleden zijn 2 dochters van 5 en 8 vermoordde. Dat is beslist op de inleidende zitting in de rechtbank in Brugge. De man van 47 zal op het assiseproces ook terecht staan omdat hij zijn ex probeerde te elektrocuteren uit wraak. De vrouw zag haar ex-man vandaag voor het eerst terug in de rechtbank. Je hoort haar advocaat Christian van den Bussen.
10: Zij is angstig omdat zij nog altijd vreest voor represailles. Dus dubbel natuurlijk. Zij wil recht laten geschieden voor het Hof van Assisen. Anderzijds is er die onvermijdelijke angst, want de feiten in de zaak zijn verschrikkelijk. Zij verwachten dat de waarheid volledig wordt achterhaald en dat de feiten op een passende manier berecht worden.
8: Het assiseproces start in september. Tennis dan. Greet Minne is uitgeschakeld. In de tweede kwalificatieronde voor het Grand Slam-toernooi van Wimbledon verloor die in 2 sets van een Wit-Russische. In totaal zijn al 5 Belgen zeker van hun deelname, onder wie Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Het toernooi van Wimbledon begint volgende maandag. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm, tot 30 graden.
11: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
12: Oh, Céline van Ineffe, die gaat toch?
11: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dode gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
13: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
14: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
15: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
16: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
15: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
17: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
16: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
18: Robert, de expert, 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
19: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be. En daarmee is alles gezegd.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

1927. En de echtgenote Jenne zal u zeer graag te woord staan. Ja, warm hè. Niks aan te doen. Welkom.

Het orkest van Ritz Ortolani, trouwens ook componist van deze deun. Buonasera, Mrs. Campbell. Uit de gelijknamige film uit 1968. Met in de hoofdrol onder andere Gina Lollobrigida. Bij ons is deze melodie gekend als De Zon Schijnt. Van André van Duin. En of de zon schijnt. Hoe heet dat? We zijn er gloeiend bij. Temperaturen 5,36 en vrijdag naar het schijnt 39 graden in de schaduw. Ja, het is nu zomer voor iets. Hè. We kunnen klagen altijd. Hè. Is het te koud is niet goed, regen is niet goed. Dit is natuurlijk ook een beetje te warm. Maar goed, in ieder geval, het is des zomers.

time at last. Dat was de Britse popzanger Jerry Keller met Here Comes Summer. Hier is de zomer met alles al dan niet erop en eraan. Run.

Mr. Nat King Cole, Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer. En als we zo even naar buiten kijken, hier in Sint-Anneke. Ja, veel mensen die verkoeling zoeken. Helaas mag dat niet in de Schelde. Ja, dat is te gevaarlijk. Er zijn nog van die kanalen en rivieren waar het misschien een beetje te gevaarlijk is. Zeker de instructies opvolgen. Aan zee, ja, pootje baden, dat kan altijd. Hè. Zon, zee en strand. Jawel.

0: zo gaan ze nog wel even door. De Nederlandse groep De Makkers met Zomerzon. Ja, op het warme strand, ergens in een ander land, een zomersland. Ja. En dan bedoelen ze natuurlijk waarschijnlijk het zuiden. Maar ik heb zo de indruk dat het weer van het zuiden stilaan onze streken uitkomt. Nu ja, afwachten is de boodschap. Zomerzon mag er altijd zijn, zeker.
1: Zeg, is het woensdagavond? Goh, toch weer niet die van Balderzeiker.

Ja, je moet me geen bloemen brengen of juwelen of wat dan ook. Nee, gewoon een hart vol van liefde. Heart full of love. Dat was Doris Day.

I Left My Heart in San Francisco. En Deun, 1953 bij ons vooral bekend geraakt via Tony Bennett, zowat zijn muzikaal naamkaartje. Dit was een versie van Miss Helen O'Connell. Accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem organiseert haar jaarlijkse Paella-dag op zondag 18 juni aanstaande, dit vanaf 11 tot 20 uur, in de zaal Ons Nest, gelegen aan de Jacob de Rore straat 4 in Edegem. De paella kan afgehaald worden, maar kan ook ter plaatse genuttigd worden. Voor degene die geen paella lusten, kan hè, is er ook kip met champignonsaus en kroketten, hela a volonté. Jawel. De prijs bedraagt 24 euro. Er wordt geleverd in Edegem, Kontig, Mortsel, Hoven en Wilderijk. Meer info is te bekomen op de site www.denachtegaal.info. En bestellen, dat kan via het nummer 0400 94 72 94 58. Dat is 0400 94 72 94 58.

koor en orkest van Mr. Ray Conniff met het bekende Tico Tico. We gaan even een tochtje maken richting een of ander mooi tropisch paradijs. Wat dacht je bijvoorbeeld van Trinidad?

Ja, je hebt allerlei klokken, die klinken natuurlijk allemaal anders. Maar de mooiste klokken volgens Catharina Valente zijn de klokken van de liefde. Klokken der liefde. Melodie nummer 10, weet u dat Presley klaarstaat.

I ever did see, I ever did see. There's gold in the mountains, dat was Elvis Presley met een deun uit de film Kissin' Cousin.

0: En dan kwam er ineens niks.
1: Ja? Wow, zo.
0: Technische storing heet dat. Nee, van Balder had het verkeerd knopje, aan het verkeerd knopje gedraaid. Ja. Dus terug in de tijd met een gouden souvenir van Balder, toch jongen. Ach ja, komt nooit goed.

0: Seraphon, Broken Hearted Melody.
1: Zeg patatje, zit je zeker dat goeie plotje kleerstel? En daarna nog op het goeie knopje duwen.
0: Ja, ja,
1: voilà.
0: Ja, ik weet het. Het zal misschien de warmte zijn, ja. Je moet het op iets steken, hè.
1: Nee.

Ja, altijd pijnlijk, een beetje liefdesverdriet. Let me cry on your shoulder, George Gibbs. Hoog tijd nu voor een wat, vergeten genre. Big band.

De Vlaamse Doris D. werd ze wel eens genoemd, ons aller Jo Leemans met Ik ben verliefd op heel de wereld. We kennen allemaal wel de muzikale print A Sound of Music. En daar komt een deun in, A Spoonful of Sugar. En ja, dat werd door velen gezongen, maar ik heb hier een versie van een zanger waarvan je het helemaal niet verwacht. A Spoonful of Sugar. Just

En dan was het ineens gedaan. Inderdaad, dat was Cliff Richard met A Spoonful of Sugar Helps the Medicine Go Down. En we eindigen dit eerste gedeelte Melodie Carousel met The Diamonds. Met hun grote hit uit 1957, Little Darling.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: De vrouw van 53 die gisteren haar man van 56 aanreed in De Haan is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Voorbijgangers vonden de man dood terug op straat. Zijn partner had hem aangereden en was daarna weggevlucht. Het is nog niet duidelijk waarom. De vrouw wordt nu verdacht van doodslag en vluchtmisdrijf. Vrijdag komt ze voor de raadkamer die beslist of ze in de gevangenis moet blijven. Sportartsen raden af om in dit weer intensief te sporten. Vooral voor amateursporters, want dat kan door de hitte gevaarlijk zijn. Verschillende sportevenementen zijn daarom dit weekend al afgeschaft. Sportarts Tom Tuurlings.
5: Als je gaat sporten, ga je eigenlijk 20 maal meer warmte produceren. En ook heel veel zweet om die koeling te krijgen. En natuurlijk, dat systeem komt ergens tot een rek die niet meer verder kan. En dan ga je in problemen geraken. Want dan gaat je kerntemperatuur zodanig stijgen dat die ver boven die 37 graden is. Ja. Als je dan echt nog verder gaat stijgen, dan ga je echt in medische problemen geraken.
4: Als je toch wil sporten, doe dat dan ofwel vroeg of net laat. Of kies voor sporten binnen, in de fitness bijvoorbeeld. En door de hitte is in alle natuurgebieden in Vlaanderen code geel voor brandgevaar van kracht. Dat meldt het agentschap Natuur en Bos, Jeroen de Nagel.
6: We houden in dat de natuur droger is dan normaal, waardoor er ook sneller branden kunnen ontstaan. Dat we ook extra waakzaam zijn met natuurbeheerders en de brandweer. Dat natuurlijk roken en vuur maken in natuur- en bosgebieden ten strikte verboden is. En dat we de bezoekers aanmanen om voorzichtig te zijn en bij eventuele rookpluimen zo snel mogelijk de hulpdiensten te verwittigen.
4: Vanaf het weekend zou het brandgevaar wel weer afnemen, dan wordt er onweer voorspeld. Intussen breidt Frankrijk de alarmfase voor hitte verder uit. Vanaf morgen geldt daar code rood in 72 departementen. Dat zijn er 14 meer dan vandaag. In die departementen wonen samen zo'n 51 miljoen Fransen. Infrabel besliste intussen dat de hoogsnelheidstreinen tussen Brussel en Frankrijk tot en met zaterdag maar 170 km per uur mogen rijden in plaats van 300. En dat tijdens de warmste uren van de dag om te voorkomen dat de bovenleidingen beschadigd raken door de hitte. De Vredesraad van Amerikaans president Trump komt volgende week samen op Cyprus, dat melden media daar. Die raad moet een einde maken aan alle oorlogen wereldwijd. En Trump is daarbij aangesteld als voorzitter voor het leven. Zo goed als alle Europese landen verzetten zich tegen de Vredesraad, omdat het de VN wil vervangen. Volgende week staat de heropbouw van de Gazastrook op het programma. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
7: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Team from a Summer Place. Vandaag in een versie van het orkest van Henry Mancini. Ja, de zeer, zeer bekende melodie. Het thema, het woord zegt het zelf, thema uit de film A Summer Place. De film zelf is in de nevelen der tijd. Ja, vermist. Als ik het zo mag zeggen. Ja, prachtig weer. Misschien iets te warm als het s'avonds een beetje afkoelt. Hè. Een wandelingetje doen. Ja, aan de boorden van de Schelde. Want aan het water is het altijd een beetje frisser. Naar het schijnt. Vooral met je schatje erbij. Dacht ik toch.

0: Cruising Down the River, een zeer oude deun. Vandaag in ja, een Nederlandstalige of Antwerpse versie van Ed Kooijman en Herman van Haren. Waandelen met m'n schatje. Ja, dat moet kunnen, hè.
1: De Melodie Carousel. Iedere woensdagavond tussen 18 en 20 uur. Gepresenteerd door Eddy van Balder.

0: met de wegenwacht. Hallo, wegenwachter. Zeg, ik sta in pand met mijn auto.
1: Meneer, dan zullen we eens helpen, zei door zijn waffer. Mag ik dan van u de nummer van de praatpaal waar u nu staat, de nummerplaat van uw wagen en uw lidkaart van Radio Minerva?
0: Lidkaart van Radio Minerva? Waar is dat over?
2: Oh ja, luisteren naar Radio Minerva en geen lid. Zij gaan aan niet verleggen? Zouden aan die rap naar de studio op 03 219 17 27 bellen en zeggen dat je lid wilt worden?

Paul Anka, Esso Besso, That Kiss, ja, een kus. De stukken vliegen in de geburen. Is niet alleen, hè. Ik heb hier iemand klaarstaan en die... een kus, dat zal er wel bij geweest zijn, maar een hele nacht, hè. Dat is nog wat anders, hè. Ja, het is zo... Als je een mooie vrouw niet kan bekoren, dan moet je daar bij neerleggen, hè.

Such a Night kennen natuurlijk ook allemaal van Presley. Maar dit was een uitvoering van Clyde McFatter. Ja, een Amerikaanse rhythm and blues zanger. Die onder andere ook nog de tenor was in Billy Ward en His Dominoes. Clyde McFatter. Beetje onbekend. Deze dame nogthans is zeer bekend. Petula Clark.

Ja, je moet het ijzer smeden als het heet is, anders kom je te laat. Too late, Petula Clark. Regelmatige luisteraars van dit programma weten dat ik een boontje heb voor een Franse zanger, nu ja, zanger, acteur. En dan hebben we het over Monsieur Bourvil.

Een man toch met een heel speciaal charisma. Monsieur Bourvil. Ja. Pouet, pouet, uit de weg met de klaxon. Pouet, pouet, ja. Yeah.

0: The Lady is a Tramp. Dat was het orkest van Vince Giordano en zijn Nighthawks.
1: Iedere woensdagavond tussen 18 en 20 uur gemoedelijke muziek in de Melodie Carousel.

Ja, ooit een grote hit voor Engelbert Humperdinck. Les Bicyclettes de Belle Saïs. En misschien had u op het eerste gehoor, zal ik maar zeggen, gedacht, ja, dat is Humperdinck. Nee, ook een man met een geweldige stem, de Nederlandse zanger Ben Kramer. Les Bicyclettes de Belle Saïs. En dit is wel degelijk deze Humperdinck. Ja.

Engelbert Humperdinck met een toch wat heel speciale uitvoering. Een beetje een midnight versie, durf ik het noemen, van The More I See You. Ja, middernacht versie. Ja, beetje rustig aan, beetje dromerig. Mag zeker niet ontbreken.

Paul Severs uit zijn album Severs zingt Cliff Richard, zo is het, ja, dit mooie Angel.

Dat was Ginette Renaud met het verhaal van La Petite Martinique. Martinique, ja, moet ook een mooie racebestemming zijn. Ja, en hier komt niet veel uit, hè? Nee. Volgende knopje van Balder. Die is erg vandaag, hè? Ik denk dat dat zo'n beetje het... zeg het eens. De warmte zal zijn, ja. En hier komt nog minder uit. Ja, ja. Dan is toch de warmte. Hier is het eindelijk, ja.

The End of the World. Een stem, prachtige stem. Dat was een Japanse zangeres. Ja, Satoko Ishimine. Die vooral in de Verenigde Staten de knepen van het vak heeft geleerd. The End of the World. En dit is, als alles goed zit, All of Me.

Justin Delsey en zijn muzikale kompanen met de klassieker All of Me.

Toen je blij was, toen je weende, toen je veel verdriet had of ziek was, ik was altijd bij jou. I was there. Dat was Johnny Mathis. En we eindigen deze Melodie Carousel met Kathy Kirby en haar ode aan een Antonio.

Een beer van een vent. Zo sterk als een paard en breed geschouderd, maar in de armen van Cathy Kirby is deze Antonio zo mak als een lammetje. Ja, ja, ja. Vrouwen, zogezegde zwakke geslachten, ja. Dada.

A lovely way to spend an evening at trio Pim Jacobs. We hebben nog een, ja, hoe moet ik het noemen, een beetje een dienstmededeling. U weet, lieve mensen, dat wij twee keer naar de Provence gaan, telkens voor een paar weken. Maar ja, het is te ver geworden met de auto, daarom gaan wij nu een paar weken niet naar Ginder, maar af en toe knijpen we er toch eens even uit. Dat wil zeggen dat volgende week, en dan zijn we 1 juli, is er geen Melodiecarousel. Helaas.

Ondertussen danken wij u voor de lieve telefonische reacties. Doet altijd enorm veel deugd.

Zo, ons rest alleen nog u te danken voor uw luisterend oor, uw zeer aangenaam gezelschap. Het was alweer een voorrecht om voor u te mogen presenteren. Dus volgende week geen melodiecarousel, maar we komen zeker vast terug de week daarop. Enfin, dat is toch de bedoeling, jawel. En natuurlijk met heel veel graagte. Tot ziens.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het is vandaag de warmste 24 juni ooit, sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd het vanmiddag 35,1 graden. Daarmee is het vorige dagrecord van 50 jaar geleden verbroken. Sportartsen raden intussen af om in dit weer intensief te sporten, vooral voor amateursporters. Sportarts Tom Tuelings.
3: Als je gaat sporten, ga je eigenlijk 20 maal meer warmte produceren. En ook heel veel zweet om die koeling te krijgen. En natuurlijk, dat systeem komt ergens tot een rek die niet meer verder kan. En dan ga je in problemen geraken. Want dan gaat je kerntemperatuur zodanig stijgen dat die ver boven die 37 graden is. Ja. Als je dan echt nog verder gaat stijgen, dan ga je echt in medische problemen geraken.
2: Als je toch wil sporten, doe dat dan ofwel vroeg of net laat. Of kies voor sporten binnen in de fitness bijvoorbeeld. De regering verbiedt de verkoop van bepaald vuurwerk aan particulieren. Het gaat om vuurwerk dat vaak gebruikt wordt bij rellen, zoals Bengaals, vuurfakkels en knalvuurwerk met een grote springlading. De overheid gaat daar ook strenger op controleren. Het verbod geldt vanaf volgende week zaterdag. Het zal enkele weken duren om alle 11.000 schepen te evacueren uit de Straat van Hormuz. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties. De evacuatie is gisteren gestart, gebeurt in samenwerking met onder meer Iran en de VS. Op die schepen zitten door de oorlog al meer dan 3 maanden duizenden bemanningsleden vast. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.

0: is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De politie ziet al maar meer gevallen van phishing. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes en een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking bijvoorbeeld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. En dat is in de realiteit wellicht nog een pak meer, want niet iedereen doet aangifte. Anne Berger.
3: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica-fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
2: Er waren vorig jaar in totaal wel iets minder misdrijven en het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. De regering verbiedt vanaf volgende week zaterdag de verkoop van bepaald vuurwerk aan particulieren. Het gaat om vuurwerk dat vaak gebruikt wordt bij rellen, zoals bengaasvuur, fakkels en knalvuurwerk met een grote springlading. Relschoppers gebruiken dat al maar vaker om vernielingen aan te richten of politie te bekogelen. De overheid gaat er ook strenger op controleren. Het zal enkele weken duren om alle 11.000 schepen te evacueren uit de Straat van Hormuz. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties. De evacuatie is gisteren gestart. Het gebeurt in samenwerking met onder meer Iran en de VS. Op die schepen zitten door de oorlog ook al meer dan 3 maanden duizenden bemanningsleden vast. Het blijft nog lang zonnig en warm, minima vannacht rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm, tot 30 graden.

misery, love's company.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De politie ziet al maar meer gevallen van cybercriminaliteit. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes van phishing en een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking bijvoorbeeld. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. Dat is in realiteit wellicht nog een pak meer, want niet iedereen doet aangifte. Anne Berger.
3: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica-fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
2: Het aantal woninginbraken staat dan ook op het laagste niveau ooit. In Bretagne, in Frankrijk, is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. Dat meldt het Openbaar Ministerie daar. De jongen probeerde vorige week een vrouw van 22 te verkrachten toen ze aan het sporten was in een bos. De jongen stak haar in de arm en buik en vluchtte daarna weg. Omdat hij minderjarig is, zit hij niet in de cel. Hij mag 's avonds en 's nachts zijn huis niet verlaten. En hij heeft ook een contactverbod met het slachtoffer. Het onderzoek loopt nog. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine geplaatst nadat ze op hetzelfde vliegtuig zaten als de arts die terugkeerde uit Congo en daar besmet raakte met ebola. Dat meldt de Franse minister van Volksgezondheid. De arts had geen symptomen toen hij gisteren aankwam. Het is niet duidelijk hoe hij er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar een ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt dat hij zaterdag in de basis mag starten op het WK. Dat zei hij daarnet op een persconferentie. Dan spelen onze Rode Duivels hun cruciale wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 wedstrijden gelijkspel tegen Iran en Egypte moeten ze winnen of gelijk spelen om door te gaan. Maar winnen blijft wel het doel. Je hoort van Aken.
4: Eerst is het altijd leuker als ze positief over u babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich daar proberen een beetje toch van af te sluiten en te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen, om mijn steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
2: En Jeremy Doku was opnieuw aanwezig op de training in de VS na de geboorte van zijn zoontje in Londen. Hij had ook nog last van een luchtweginfectie. Het is afwachten of hij fit genoeg is voor de match zaterdag om 5:00 PM. Vannacht blijft het warm bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.
5: De Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Een programma voor mensen die niet kunnen, willen of mogen slapen.

Nostalgische muziek om te vergeten. Romantische muziek om te genieten. En af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

De Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vrijdag kan de temperatuur oplopen tot 40 graden. Dat meldt het KMI in zijn nieuwste weerbericht. Dat is daarmee de warmste dag deze week. Pas in het weekend begint het af te koelen. Vandaag sneuvelde ook het dagrecord. Het was de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd 35,1 graden gemeten. De warmste dag ooit in ons land was trouwens op 25 juli 2019. Toen werd het 41,8 graden. In Bretagne in Frankrijk is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. Dat meldt het Openbaar Ministerie daar. De jongen probeerde vorige week een vrouw van 22 te verkrachten toen ze aan het sporten was in een bos. De jongen stak haar in de arm en buik en vluchtte daarna weg. Het onderzoek loopt nog. De Rode Duivels willen hun laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland absoluut winnen. Dat heeft Hans van Aken gezegd tijdens het persmoment. Ze speelden twee keer gelijk tegen Egypte en Iran. En nu moeten ze winnen of gelijk spelen om door te gaan. Je hoort van Aken.
3: Eerst is het altijd leuk als ze positief over u babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich dan proberen een beetje toch van af te sluiten. En te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen, om mijn steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
2: Jeremy Doku trainde trouwens alweer voorzichtig mee vandaag, nadat hij last had van een luchtweginfectie en over en weer vloog naar Londen voor de geboorte van zijn zoon. Het is afwachten of hij fit genoeg is voor de match zaterdag. Het blijft warm vannacht bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden dan.

hier dat ik met jouw Sjan in Benidorm zit. Die tijger mijn roesting. Val te val volk en val te waar. Gezwier doe kapot en wat doe je dan? Er in een pakje. De sangria loopt mijn oren uit. Totel deugt niet en dat eten moet ik niet hebben. En s'avonds gewoon laan. Stroot in, stroot door. Ik heb geen voeten in hier. En dan denk ik dikwijls om dat plutske.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Vanaf september betaal je opnieuw minder inschrijvingsgeld voor taallessen in het volwassen onderwijs. Dat is vanmiddag goedgekeurd in het Vlaams parlement. Het gaat dan om opleidingen Frans, Engels en Duits. Die talen worden het meest gevraagd op de arbeidsmarkt. Eerder werd het inschrijvingsgeld verhoogd, maar daar kwam veel kritiek op en een pak minder mensen schreven zich in. De opleidingen kosten nu nog 4 euro per lestijd en dat zou dan verlagen naar een dikke 2 euro. Wereldwijd sterven er elk jaar zo'n 500.000 mensen door de hitte. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Europa alleen al gaat het om 200.000 mensen. Vooral ouderen, zieken, zwangere vrouwen, kinderen en arbeiders die in de hitte moeten werken, zijn kwetsbaar. De WHO maakt zich daar zorgen over, want extreme hitte komt door de klimaatverandering al maar vaker voor. In Griekenland wordt er 24 uur lang gestaakt in de toeristische sector en restaurants. In verschillende steden wordt ook betoogd. Aanleiding zijn de arbeidsvoorwaarden in de sector. Werknemers vinden dat ze veel te lange dagen moeten werken voor een hongerloon. Griekenland trekt al maar meer toeristen, maar zij delen niet in dat succes, vinden ze. Toeristen zouden weinig hinder ondervinden van de actie. En op het WK voetbal in de VS heeft Bosnië-Herzegovina gewonnen van Qatar met 3-1. In dezelfde groep klopte Zwitserland-Canada met 2-1. Qatar ligt eruit met 1 op 9 punten. Zwitserland pakt de groepswinst met 7 op 9. Vannacht blijft het warm bij minima rond 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 37 graden. Vrijdag lokaal zelfs tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer. Zondag iets minder warm tot 30 graden.